0: Ewers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staat voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
7: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen, en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
6: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
8: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
6: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de ochtendspits is begonnen in het westen van het land. Er staat inmiddels ruim 40 kilometer file in onze regio. Wat erbij opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam, voor knooppunt Hofvliet, kleine 10 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is het 5 kilometer file rijden, maar ook 10 minuten oponthoud. En wat opvalt nog ten slotte is de N11 Bodegraven richting Leiden, voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
16: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
15: Oh ja?
16: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
15: Klinkt goed.
17: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
19: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël voert de aanvallen op Hezbollah in Libanon op. Dat meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. De Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij gaf duizenden concerten. Sonny Rollins was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land boven de 30 graden. Morgen weer iets minder warm.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de ochtendspits in volle gang inmiddels. Wat opvalt daar is de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech bij de Benelux-tunnel. Er is één rijstrook dicht, vertraging een kleine 10 minuten. En de N11 Bodegraven richting Leiden voor de aansluiting met de A4 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
7: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
6: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Koten en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in onze regio verloopt de ochtendspits, zoals altijd op dinsdag, druk met bijna 90 kilometer file. Gelukkig weinig bijzonderheden, dus dat betekent veel dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Meest oponthoud op de volgende twee wegen, de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelofarensveen 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En de A16, Breda richting Rotterdam, voor Rotterdam-Feyenoord 10 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
10: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en Klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
12: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek. De invloed van criminelen op besluiten wordt steeds groter. En ook bieden we mensen soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals financiële hulp of woonruimte. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld en gaf duizenden concerten. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land wordt het 30 graden of meer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een typische dinsdagochtendspits ook in het westen van het land met bijna 100 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep zo'n 8 kilometer file rijden met een klein kwartier vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Burgerveen gebeurde zojuist een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Hou ook hier rekening met nu al 10 minuten vertraging. A12 Den Haag-Utrecht voor Nieuwebrug een klein kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A16 weer daar richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Feyenoord 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
6: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
5: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
7: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
5: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. Veel dagelijkse files en een paar bijzonderheden, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen zijn 2 rijstoken dicht en is de vertraging ruim een kwartier. En wat verder opvalt is de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Den Haag-Marieveld staat 3 kilometer file en dat kost je ook hier ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
10: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.

0: ergens in 1977 waren er een paar van de jongens in Sheffield. En ja, die waren helemaal gek van synthesizer. En die richtten een synthesizer popband op onder de naam Human League. En 4 jaar later, in 1981, scoorden ze deze fantastische hit Don't You Want Me. Dat is dan een fantastisch begin van de ochtendshow, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja, man. En wat is het? We zijn er voor de boeken weer.
2: Ja. En weet je, Herman, weet je wat echt heel mooi is?
0: Nou?
2: Nou, wij gaan lekker 3 weken op vakantie. Dat is alvast bij deze. En dan ga ik de mensen en vooral de wandelvoetballers helemaal blij maken met de komende week. Ja, en de rest. Ja, man. Dat is ons pakje aan niet. Dan zit hij gewoon lekker. Ja, jij gaat heel ver weg, ik weet het. En ja, bij deze alvast. Komende week. Mooi.
0: Komt allemaal goed, jongen. Komt allemaal goed. Maar eerst nog even deze ochtendshow. Deze dinsdagse ochtendshow. De laatste van de maand mei. En ja, dan gaan we echt de zomer in. En dan gaan we echt het mooie weer in. En dan gaan we natuurlijk ook helemaal gewoon door met al die ochtendshows. Want laten we wel zijn, elke dinsdag is er gewoon nog ochtendshows. Echt, en we komen terug. Vandaag met de verjaardagen, vandaag met het weerbericht, vandaag met het nieuws, vandaag met de tune, de dag van vandaag. Ja, ik moet zeggen, waar ging het over? De dag van vandaag. En natuurlijk allemaal muziek uit eigen archiefjes en die we opgedoken hebben van uit de nieuwe dingetjes. Want er zijn ook hele nieuwe muziekjes, daar kom ik straks op. Want het nieuwe muziekje wat ik zoek, dat heb ik wel. Dat is dan deze. En dan moet ik hem even verplaatsen. Dat is er eentje van Donnie en Senna. Dat is een Nederlandstalig plaatje. En als je dat hoort, dan blijft dat de hele dag, Willem, tussen je oren zitten. Hoe noem jij zoiets?
2: Ja, oorworm zeg ik altijd, maar dat blijft de hele dag zitten. Hè? Mooi, hè?
0: Dit is zo'n oorworm. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Ik ga

0: TikTok, TikTok.
1: Wat blijf je nou?
2: Bo Agenda.
3: Dinsdag onder de mooiste weersomstandigheden naar de Reuring. Natuurlijk de dinsdagreuring. En dat is natuurlijk in Noordwijk, Noordwijk aan Hout en de Zilk. En waar kan je dat vinden? In Noordwijk, in het sportcomplex de Duinwetering. In Noordwijk aan Hout, in het Heskodonk aan de achterkant van gebouw de Maasgaarde. Let wel aan de Dr. Poelslaan. En ook het mooie weer. Gewoon trotseren, dat is heel gek gezegd misschien, want het duurt wel tot 3:30. Spelletjes, sporten, gesprekken. Een gewoon krantje lezen met een bakje koffie erbij of een kopje thee. En let op, natuurlijk om 1:30 de maaltijd. En wat is dat? In Noordwijk kookt het mannenteam. In Noordwijk Hout serveert men spaghetti met heerlijke saus. Eén ding, wel aanmelden van tevoren. En dat doe je onder het bekende nummer van Els Troch. Onder 06-50-61-01-35. Reuring, Noordwijk, Noordwijk Hout en de Zilk. En doe gezellig mee.
4: Enkele weken geleden, Willem, toen zei jij tegen mij van... weet je wie ook een nieuwe plaat heeft gemaakt? Ene Neil Diamond. En ik ben een beetje gaan zoeken. En verdraaid, jongen. Ik vind er toch een aantal. Hij heeft een hele nieuwe LP uitgebracht. Dat gaat met zijn gezondheid niet zo goed natuurlijk. Maar het houdt hem niet tegen om toch te zingen. En dit is een van zijn nieuwste platen. You're Getting To Me.

0: vaste rubriek altijd, de verjaardagen. En zo ook vandaag op deze 26e mei. En de mensen die een beetje naam hebben gemaakt op deze aardkloot, die hebben we eerst op een rijtje gezet. En zo komen we in 1943 uit bij Erika Terpstra. Jawel, je weet dat die gezellig hebt. Die altijd zwemmen kon ze heel goed. Zij heeft in de politiek gezeten. Reisprogramma's doet ze. Kortom, wat doet ze niet? Stevie Nicks, de Amerikaanse zangeres, die wist toe te treden tot de formatie Fleetwood Mac. Dat kwam eigenlijk door haar partner Lindsey Buckingham. Maar deze beiden hebben natuurlijk Fleetwood Mac wel weer even op de kaart gezet. In 1956 werd op deze dag geboren Simon Tahamata, de Nederlandse voetballer. Ajax, daar heeft hij natuurlijk gevoetbald. Standaard Luik ging hij toen en Feyenoord. 22 keer in Oranje, mist daar 2 doelpunten te maken. En ik heb het voordeel gehad, ooit weer tegen hem te voetballen tijdens het wandelvoetbal. Barbara de Loor, die werd geboren in 1974, de Nederlandse schaatser. Niet dat ze nou altijd de wereldkampioen of zo werd, maar in de middenmoot kwam ze altijd heel goed uit. 1 keer goud op de weken afstanden, dat was op de 1000 meter. En nog zo'n schaatser, een jaartje later, 1975, Karel Verheijen. Lange afstanden was hij wel goed in, hè? De 5 en de 10 kilometer, dat was iets dat was wel op zijn menu geschreven, zeg maar. En hij was chef de mission van de Olympische Winterspelen in 2026. En als je het over een broodvoetballer hebt, dan kom ik in 1977 uit bij Luca Toni, een Italiaanse voetballer. Ik heb even geteld, en ik ga ze niet noemen, maar 17 clubs heeft hij voor gevoetbald. Wij noemen zoiets een voetbalhoer. En dat kan je dus ook rustig stellen. 47 keer voor Italië en hij wist 16 keer te scoren. En deze ken je misschien nog, misschien ken jij hem nog wel, Willem, Demi de Zeeuw.
1: Ja, zeker. Heel beromd, heel beromd. Ooit de beroemde blessure die opliep met zijn hoofd. Hè. Ja. Dennis Hill. Ja.
0: Go ahead, Eagles, AZ, Ajax. En dan kom ik dus bij jou, NAC. 27 keer Oranje. Helaas, niet gescoord. En dan komen we bij jou, jarige Willem.
1: Ja, we gaan naar Lenny Kravitz. En die man heeft zoveel gemaakt. Het was buiten een zanger, buiten gitarist. Was natuurlijk ook een acteur. En hij was helemaal lijp van niemand minder als Jimi Hendrix. Hij is 62 jaar geworden en wij memoreren hem natuurlijk met het nummer I'll Be Waiting uit 2008.

0: En dan komen we natuurlijk bij het eigen lijstje. Nou, gaan we beginnen. Gisteren was het 25 mei. Anneke Korsman uit Rijnsburg, die werd 78. En Geert de Ridder uit de Kerkstraat, 47. Vandaag, 26 mei, is het de beurt aan Wiegert Verlaan. Wiegert, die wordt 53. Man, kerel. Mooie leeftijd en je kan nog van alles natuurlijk. Dus ik hoop dat je een ontzettend leuke dag hebt. Marcel Verheggen, die wordt 56. En Koos Plasmeijer, 78. Morgen is het woensdag, de 27e. Tom Duindam, die gaat dan zijn 30ste verjaardag vieren. En Ivar Linge, die wordt zelfs 34. Komen we de donderdag uit, de donderdag 28 mei. Peter Alkemade, 65. Peter, kerel, hartstikke gefeliciteerd. Een mooie dag, man. Dan vrijdag 29 mei, Mark Turk, 28. Hey, Mark. Ja, ook zou je nog lopen op feest, leuk dan. En Richelle van Apshouden, ook 28. We naderen het eind van de maand mei, 30 mei. Wim Siemerink, die wordt 80. En Joop van Apshouden, 84. En dat allemaal zaterdag de 30ste mei. En het, de laatste verjaardag dan natuurlijk op de zondag. Zondag 31 mei. Karel Hogevorst, je weet wel, die man die alles weet van wattjes en voltjes en amperes, et cetera. 55. Timo Ruigrok, 32. En Olga Rietmeijer, daar staat geen leeftijd bij. En Willem.
1: Ja, nou goed, ik hou het gewoon bij de beginstand van het voetballen. 0-0.
0: 0-0?
1: Ja, geen één.
0: Nou,
1: geen
0: dan ga ik jou de eer gunnen om de motions aan te kondigen. Ja. Want daar weet jij natuurlijk best wel iets van.
1: Daar weet ik heel veel van, maar ik kan het niet te lang houden. Natuurlijk niet. Maar de motions, ooit begonnen als de Rico Sets. Mensen weten dat niet. Twee singles gemaakt. Ik heb het toch gelukkig. Ja, eer om ze ook allebei te hebben. En dat was niemand minder als Richard Clark en de Ricochets. Nou ja, dat zegt me niks. Maar Richard Clark is dus Rudy Bennett, oftewel Rudy van den Berg. En natuurlijk, vergeet de man niet, ik heb hem een tijdje geleden nog even gesproken. Dat is Robbie van Leeuwen. Ja, je moet hem wel echt kennen, want hij is klein. En hij ziet er altijd echt, nou ja, een beetje smoezelig uit. Dat klinkt heel positief. En die waren echt de grote mensen van de Motions. Natuurlijk, we kennen de carrière van Robbie, enzovoort, enzovoort. Shocking Blue, Venus. Maar wij hebben het nou gekozen, Herman, uit je pareltjes. Tonight Will Be Stoned van de Motions.
0: En wie zingt er dan? Ik ben het, zei Rudy Bennett.

0: Ja, en dan gaan wij naar iets wat op de agenda staat. Je kan vandaag naar het 5e lunchconcert Muziek in Jeroen. Want vandaag is het duo Saxion met Marijke Schreuer op saxofoon en Ellen Zijm op accordeon te gast in de oude Jeroenskerk in Noordwijk. Beiden waren al eerder in de Jeroenskerk te horen tijdens een lunchconcert, maar dan met een andere partner. En in 2013, 13 jaar geleden, besloten zij de ongekende mogelijkheden op te zoeken van de niet alledaagse combinatie van saxofoon en accordeon. Ja, vanmiddag staat het op programma met werken van Grieg, Mussorgsky en Gounod. Het orkest in de oude Jeroenskerk begint om 12:30. Toegang is gratis. En als je eruit gaat na het concert, ja, dan word je even geacht langs de collecteschaal te lopen. Want ja, daar mag natuurlijk best iets in. Denk ik dat we nog wat klein muziekje gaan draaien. En dan heb ik Molly Malone. Die ken je vast van de Dubliners.
1: Heerlijke muziek, Herman. En zeker weten voor die dinsdagochtend. Dat is de Dubliners. En als je dat zegt, heerlijke muziek. Ik weet dat ik heel veel mensen, en jij natuurlijk ook, daar een plezier mee doen. Absoluut, heerlijke muziek.
0: En de zanger is Paddy Riley.

0: dan denk ik dat je wel toe bent aan een stukje verbaal geweld. Dus laten we eens gaan luisteren naar het nieuws uit de Bollenstreek met Art Sandbergen.
1: Dit is Bo.
2: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Ruim 1000 mensen zijn gisteravond op de open training van Curaçao afgekomen. De supporters wilden allemaal de spelers onder leiding van Dick Advocaat in actie zien. Curaçao bereidt zich bij voetbalvereniging SJC in Noordwijk voor op het wereldkampioenschap voetbal. De ploeg traint tot 2 juni in Noordwijk. SJC is blij met de extra belangstelling. Als u de trainingstijden wilt weten, kijk dan op onze website. Op de kruising van de Frank van Borselenlaan met de Van den Berg van Heemstedeweg in Voorhout is zondag halverwege de avond een fietser gewond geraakt bij een ongeval. Slachtoffer en een andere fietser kwamen met elkaar in botsing. Slachtoffer kreeg ter plaatse zorg en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de afhandeling van het ongeval kwam een jeugd voorbij. Een van hen reed op een zogeheten elektrische skinnybike. Dus een elektrische skinnybike is een e-bike met smallere banden en een wat stoerdere uitstraling. Die mogen 25 km per uur. Deze werd aangehouden en reed 68 km per uur. De fiets is in beslag genomen. In een woning aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout is maandagochtend vroeg brand ontstaan. Net na 4 uur 's nachts werd alarm geslagen. Bij aankomst van de brandweer werd gelijk het sein zeer grote brand gegeven. De brand was bij aankomst van de brandweer uitslaand. Hoge vlammen bedreigden aangrenzende woningen en schuren. De brand woedde waarschijnlijk in een schuur of overkapping en sloeg over naar het dak. Dankzij een snelle actie van een buurman kon iedereen gewaarschuwd worden.
0: Dankjewel, Art Sandbergen, voor jouw bijdrage aan onze ochtendshow. We zijn weer een beetje bij voor wat betreft het nieuws. Wil je meer nieuws? Oh, het wordt op dit moment ter plekke aangevuld. Dus het heetste nieuws kan je vinden op onze website. www.bollen-omroep.nl.
1: Bo.
3: Hoe kan je het zeggen? Het heetste nieuws. Nee, we gaan naar het heetste weer vandaag. Dat is heel wat anders. Want vandaag komt er absoluut nog een aantal graden bij. Vergeleken met gisteren. Dat wordt 33, 34 graden. Dat is veelal zon overgoten, zoals het heet. De aangevoerde luchtsoort is nog wat warmer, wat ik reeds zei, dan gisteren. Denk maar aan graden 30, 31, 32. En dan hebben we het vooral ook over het zuiden, dat het misschien wel 33 graden wordt. De warmste dag is 26 mei. En dat is, volgens de metingen. Door de hoge luchtvochtigheid in combinatie met weinig wind kan het extra benauwd nog wel aanvoelen. In de loop van de middag draait de wind naar het noorden en neemt die iets in kracht toe. En dit zorgt voor de temperaturen in de avond toch wel wat in gaat leveren. Ach, misschien mag dat ook voor een hoop mensen. Ja, dan de woensdag. De woensdag ziet er wat dat betreft iets minder warm uit. Misschien is dat juist fijn voor een hoop mensen, want er komt er wat koelere lucht desbetreffende en die wordt dan aangevoerd, waardoor het dus een stuk minder warm aanvoelt. Het wordt 18, 19, 20 graden, maar in het midden en zuiden gaat het er nog oplopen naar richting 25 graden. Daardoor is het nog steeds warm voor de tijd van het jaar. Neerslag staat wederom niet op het menu en het blijft ronduit gewoon zonnig. En dat geldt voor heel veel dagen. Ik neem het niet allemaal op mijn nek mee, maar zeker een week blijft het mooi weer.
0: Ik denk dat jij heel veel vrienden hebt gemaakt vandaag. Heel veel vrienden. Laten we het daar maar op houden.
3: Als je wint, heb je vrienden. Hè? In welke vorm ook.
0: Ja, het woordje wint vind ik dan slecht gekozen. Maar heet, ja, dat had er al.
3: Dat kan, hè.
0: We gaan luisteren naar de chaos op de weg.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
0: En dan denk ik dat jullie toe zijn aan het rustpuntje van vandaag natuurlijk. Dat komt altijd na het nieuws en na het weer en na al die chaos op de weg. En dan zoeken we altijd een heel rustig plaatje uit. Dit keer van Barbara Streisand, 1973. The Way We Were.

0: Agenda.
1: We gaan naar Lisse. En dan denk ik automatisch aan het filmhuis in Lisse. Het filmhuis Lisse presenteert vandaag om 8 uur in het Theater Floralis een Franse speelfilm uit 2025. Langlouti. Het betekent verzwelgen of opzonder, wat dan ook. Het is een toverachtige drama in de Franse Alpen. Tijdens een gure winternacht in 1899 arriveert M.E. in een afgelegen bergdorp in de besneeuwde Franse Alpen. Ze is een jonge, vooruitstrevende juf, maar in deze door sneeuw en traditie geïsoleerde gemeenschap blijken geloof en legendes minstens even sterk te zijn als de letters en cijfers. Ze laat zich door deze ontvangst niet afschrikken en gewapend met haar kennis wil ze het analfabetisme en het hardnekkige bijgeloof in het dorp toch wel doorbreken. Met elke sneeuwval groeit Amee's betrokkenheid en tegelijkertijd groeit in haar een intense sensuele onrust. Wanneer een lawine een jonge dorpsbewoner meesleurt, kan tot de werkelijkheid en raakt het fragiele evenwicht verstoord. Wat volgt is een poëtische, bevreemdend en soms beklemmende winterse volkdrama, waarin verlangen, angst en bijgeloof samensmelten met de overweldigende kracht van de natuur. Vanavond dus om 8 uur in Theater Floralis. En de prijs van het toegangskaartje kan je vinden op de website van het filmhuis www.filmhuis-lisse.nl.
2: Wekelijks zoekt de muzieksamensteller in de stoffige discotheek naar uniek materiaal. En zo kunnen wij vandaag met hulp van een stofdoek en heel veel poetswerk weer luisteren naar het stofnest van de week.
3: I was a stranger in the city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do? What

0: Stofnest bracht je 60 jaar terug in de tijd. We schrijven 1956 als Ella Fitzgerald en Louis Armstrong dit schitterende song samen zongen. A Foggy Day. Eigenlijk is het een lied van George Gershwin. En zijn broer Ira Gershwin die schreef de tekst hierop. En het lied werd in 1937, ja, je hoort het heel goed, hè. In 1937 werd het al vertolkt door Fred Astaire in de musical A Damsel in Distress. Maar nu, een van de grootste jazzvocalisten van Amerika, Ella Fitzgerald. We noemen haar de First Lady of Song. En ze trad op met een andere grootheid, Louis Armstrong, bijgenaamd Satchmo. En dat is dan weer een beetje een verwijzing naar zijn grote, bolle mond, omdat hij zo moest blazen op die trompet.
1: Heel mooi, Herman. Inderdaad, we gaan naar het noemen Crowded House. Eigenlijk een Australische groep. Even na Spit Ends. Een aantal jongens zeiden, we gaan iets anders doen. En toen gingen ze dus naar Crowded House. Ja, de titel vind ik erg mooi. Je hebt het al een voorzetje gegeven. Chocolate cake, misschien.
0: Straks bij de koffie.
1: Misschien bij de koffie. Ja. Je weet het never nooit. Maar we wachten af. Maar in dit geval, Crowded House. Chocolate cake.

0: dag van vandaag.
1: De dag van vandaag, een vaste rubriek, elke ochtendshow weer. Vandaag is het 26 mei, de 146e dag van het jaar 2026. We hebben er nog 219 te gaan. En het is vandaag de dag van de stagiair. Want wat zou een bedrijf zijn zonder stagiair? En als ik om me heen kijk, is het heel stil vandaag in de studio. Geen stagiairs. Oh. Maar goed, 26 mei. En laten we eens gaan kijken wat dat allemaal betekent heeft. 1805 bijvoorbeeld. In de kathedraal van Milaan wordt Napoleon Bonaparte tot koning van Italië gekroond. En op 26 mei 1912, een gedenkwaardige Duitse dag weer. Daar komen ze weer hoor, Duitsland natuurlijk. De Duitse voetbalbond die verbiedt namelijk schoolvoetbal en de aanwezigheid van vrouwelijk publiek bij de voetbalwedstrijden. Belachelijk. 1927, de Ford Motor Company staakt de productie van de T-Ford. In 1938 is het Adolf Hitler die in Wolfsburg de eerste steen legt voor de fabriek van de Kraft durch Freude wagen, oftewel de Volkswagen. Op deze dag werd in 1964 de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO opgericht. En op deze dag, 26 mei in 1986, wordt de Europese vlag geaccepteerd. Dan komen we bij 26 mei 1994 als Michael Jackson trouwt met Lisa Marie Presley, de dochter van, juist ja, van Elvis. En in 2003 op 26 mei wordt het Galileo plaatsbepalingssysteem, oftewel het GPS voor ons gewone mensen, officieel aangenomen door de Europese Unie en de European Space Agency, oftewel ESA hier in Noordwijk. Het laatste nieuwtje wat ik dan heb is 2006, als in Berlijn het Hauptbahnhof, of het grote station in Berlijn, wordt geopend. Mocht er nou nieuws zijn vandaag, dan zit het volgende week, of de volgende week moet je mij horen, volgend jaar natuurlijk, gewoon in de ochtendshow.
2: We gaan naar Kevin, oftewel Kevin de Gier en Roxy Dekker. Die gaan samenwerken en jij hebt mij uit 2026.

0: Wel geteld 2 minuten en 1 seconde. Ja, zo kan je ook je brood verdienen.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meivoog, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow. Bo Agenda.
0: Vandaag kan je naar het project ontmoeten, oftewel ontmoe eten. En dat is in het Trefpunt vanavond. Vanavond kan je daar om 16:45 terecht. Dan word je ontvangen en dan om 18:00, een drie kwartiertjes later dus. Dan wordt de warme maaltijd gepresenteerd. En kan je leuke gesprekken aangaan met je tafelgenoten of welke andere bezoeker dan ook. Wellicht zorgt deze smakelijke verbinding voor een hele leuke vriendschap vanavond in het Trefpunt. Toegang €4 en dit project ontmoe eten is een samenwerking van Welzijn Noordwijk, de gemeente Noordwijk en Reuring. Dus wil je ook meer weten, dan ga je even naar de website van Welzijn Noordwijk, want daar staat het allemaal keurig op.
3: Dat is toch dwingend, hè? De uitzending uitgaan. Horschatrieën, dat is toch heerlijk, hè? Ja, ach, we hebben
0: geen... Uit de oude doos!
3: We hebben geen beelden. Maar de mensen moesten zien, hè, want je gaat een beetje uit je dak.
0: Ja. Heel Willem, mooi. De ochtendshow zit erop. Morgen is er een nieuwe met...
1: Sjaak van den Berg.
0: En donderdag zal Jan Berg de honneurs waarnemen. En vrijdag is natuurlijk Corné de Vries. En jij bent er woensdag weer.
3: Ik ben er morgenavond weer, ja, inderdaad. En jij ook waarschijnlijk.
0: Ja, ik zit hier in de studio, mag gewoon gaan presenteren. En ja, dan hebben we 3 wedstrijden. Een extra uitzending dus van Bollenstreek Sport. Morgenavond bij Bo. Jouw omroep van de Bollenstreek. Jouw streekomroep. We gaan er van tussen. Morgen dus weer opnieuw. Blijf lekker luisteren vandaag. Want er zit nog genoeg in de pijplijn om lekker leuke muziek te horen. Wat mij betreft een fijne dag. Willem, jij nog een boodschap?
3: Jawel. We gaan lekker op vakantie.
0: Ja,
3: dat is heel belangrijk.
0: Dik verdiend.
3: Ja, dik verdiend, Herman. Inderdaad, dik verdiend. Zeker weten.
0: Fijne dag allemaal.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bebelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, ook in het westen van het land. Wat daar nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoudendorp 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En de A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel nog 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Ruim 1000 mensen zijn gisteravond op de open training van Curaçao afgekomen. De supporters wilden allemaal de spelers onder leiding van Dick Advocaat in actie zien. Curaçao bereidt zich bij voetbalvereniging SJC in Noordwijk voor op het wereldkampioenschap voetbal. De ploeg traint tot 2 juni in Noordwijk. SJC is blij met de extra belangstelling. Als u de trainingstijden wilt weten, kijk dan op onze website.

0: Hoge vlammen bedreigden aangrenzende woningen en schuren. De brand woedde waarschijnlijk in een schuur of overkapping en sloeg over naar het dak. Dankzij een snelle actie van een buurman kon iedereen gewaarschuwd worden.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek.
9: Met

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Ruim 1000 mensen zijn gisteravond op de open training van Curaçao afgekomen. De supporters wilden allemaal de spelers onder leiding van Dick Advocaat in actie zien. Curaçao bereidt zich bij voetbalvereniging SJC in Noordwijk voor op het wereldkampioenschap voetbal. De ploeg traint tot 2 juni in Noordwijk. SJC is blij met de extra belangstelling. Als u de trainingstijden wilt weten, kijk dan op onze website. Op de kruising van de Frank van Borselenlaan met de Van den Berg van Heemstedeweg in Voorhout is zondag halverwege de avond de fietser gewond geraakt bij een ongeval. Slachtoffer en een andere fietser kwamen met elkaar in botsing. Slachtoffer kreeg ter plaatse zorg en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de afhandeling van het ongeval kwam een jeugd voorbij. Een van hen reed op een zogeheten elektrische skinny bike. Dus een elektrische skinny bike is een e-bike met smallere banden en een wat stoerdere uitstraling. Die mogen 25 km per uur. Deze werd aangehouden en reed 68 km per uur. De fiets is in beslag genomen. In een woning aan de Kerkstraat in Noordwijk-Rhout is maandagochtend vroeg brand ontstaan. Net na 4 uur 's nachts werd alarm geslagen. Bij aankomst van de brandweer werd gelijk het sein zeer grote brand gegeven. De brand was bij aankomst van de brandweer uitslaand. Hoge vlammen bedreigden aangrenzende woningen en schuren. De brand woedde waarschijnlijk in een schuur of overkapping en sloeg over naar het dak. Dankzij een snelle actie van een buurman kon iedereen gewaarschuwd worden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag, het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden, in het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Vakantiegids.nl.
16: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Hoort die man nou uit de Bollestreek?
18: Willem van Zuilen.

Ja, wat een begin, zeg. Wel draait al jaren mee, Jack van Raamsdonk. De nieuwe single is uit. Maria González. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Kunnen jullie het nog een beetje cool houden daar aan de andere kant van de radio? Ik zou zeggen, goed smeren. En neem op tijd rust als je op werk bent. En probeer zoveel mogelijk uit de hete zon te blijven, laat ik het zo maar zeggen. Goedemiddag, leuk dat je luistert. De muzikale mengelmoes, 12 uur tot 1 uur. Dit wordt een hit, zeg. Zwoele zomernachten. Dit is Rutger van Barneveld met een knoet van een hit.

afgelopen vrijdag kwam die uit. Weet je, van Rutger van Barneveld. En hij bestormt de hitlijsten nu al. Daarmee de Nederlandstalige hitlijsten. Toepasselijk als je naar buiten kijkt en als je misschien wel bij de zee was gisteravond. Of misschien wel vanavond daar naartoe gaat. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Je hoorde Rutger van Barneveld. Dit is...

Want Ian Cream en Ringo's Band in New York en daarvoor een nog oudere van de T-set My Bellamy. Nou, dit is Koos Albers, nee, zijn neef. Met een ode aan Koos. Verscheurde je foto.

En een ode aan Koos Albers, de 2026 uitvoering versie van Ik Verscheurde Je Foto op de Omroep van de Bollenstreek. 12 uurtje. Dit is Marco, de Schuitmaker.

Het is eigenlijk best raar, hè? Het is dinsdag, maar het voelt voor de meeste mensen toch als maandag. Eerste werkdag van de week, ja. Wat heb je na zo'n tweede feestdag gisteren? Marco Schuitmaker en destijds de opvolger van de Engelbewaarder. Schaam je voor je tranen niet in de muzikale mengelmoes en het muzikale ratatouille op de omroep van de Bollenstreek op dinsdagmiddag. Het is zomer in Nederland, het is zomer in de Bollenstreek. De stranden liggen mutje aan mutje. Het was gisteren helemaal druk trouwens. Goed smeren als je naar het strand gaat. Goed smeren. Anders verknetteren je, dat moet je niet hebben. Bollenstreek omroep. 12 uurtje tot 1 uur ben ik bij je.

0: of niet? Uit het wijze grijze hitverleden. The Black Eyed Peas. Op de omroep van de Bollenstreek. In 12 uurtje. Muzikale mengelmoes. Muzikaal ratatouille. I got a feeling, zoals gezegd. The Black Eyed Peas. Muzikale mengelmoes. Een muzikaal ratatouille. De muziek stopt hier eventjes. Die stopt hier eventjes. Want we gaan eerst eventjes luisteren naar het nieuws uit de Bollenstreek. We zijn zo weer terug. Tot zo.
1: Dit is Bo.
2: Art Sandberg met het nieuws uit de Bollenstreek. Ruim 1000 mensen zijn gisteravond op de open training van Curaçao afgekomen. De supporters wilden allemaal de spelers onder leiding van Dick Advocaat in actie zien. Curaçao bereidt zich bij voetbalvereniging SJC in Noordwijk voor op het wereldkampioenschap voetbal. De ploeg traint tot 2 juni in Noordwijk. SJC is blij met de extra belangstelling. Als u de trainingstijden wilt weten, kijk dan op onze website. Op de kruising van de Frank van Borselenlaan met de Van den Berg van Heemstedeweg in Voorhout is zondag halverwege de avond een fietser gewond geraakt bij een ongeval. Slachtoffer en een andere fietser kwamen met elkaar in botsing. Slachtoffer kreeg ter plaatse zorg en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de afhandeling van het ongeval kwam een jeugd voorbij. Een van hen reed op een zogeheten elektrische skinny bike. Dat is een elektrische skinny bike is een e-bike met smallere banden en een wat stoerdere uitstraling. Die mogen 25 km per uur. Deze werd aangehouden en reed 68 km per uur. De fiets is in beslag genomen. In een woning aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout is maandagochtend vroeg brand ontstaan. Net na 4 uur 's nachts werd alarm geslagen. Bij aankomst van de brandweer werd gelijk het sein zeer grote brand gegeven. De brand was bij aankomst van de brandweer uitslaand. Hoge vlammen bedreigden aangrenzende woningen en schuren. De brand woedde waarschijnlijk in een schuur of overkapping en sloeg over naar het dak. Dankzij een snelle actie van een buurman kon iedereen gewaarschuwd worden.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

Sophie de Tos en Mick Jagger in 12 uurtje. Als eerste na het nieuws van 12:30. Walk and Don't Look Back was dat. We gaan naar Haarlem. Op deze zomerse dag. Naar Bodie.

0: Hij staat volop in de picture, deze man. Moet je zeggen, mannetje. Want hij is pas 15. Ja, Jan Smit was ook heel jong toen hij begon, hè? Het ritme van de nacht. Uit de Nederlandstalige hitparade. Je hoorde Bodhi van de Brink.
1: Hey, hey. Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren, maar met een lach.
0: En dit is Wesley Bronkhorst. We gaan wat drinken.
1: Koersie is bepaald.
0: Het is wat vroeg nog, hè, voor Rosé. Maar goed.

Lekker gauw van de Pasadena's Tribute Ride On hoor je. En voor Stephanie Mills uit de jaren 70 en I Never Knew Love Like This Before. En dit is Nelis Leeman. En ze mogen alles van me krijgen.

moet ook gezellig zijn hè, om de radio aan te hebben op deze dinsdag die voelt als maandag. Het is er wel weer voor, het nodigt wel uit hè. Het ging het al over rosé. En nu over een biertje. Nelis Leeman was dat op de radio in 12 uurtje. We gaan naar Noordwijk. Daar settelt Alex. Zijn meest recente single, zijn meest recente hit. Eén zomernacht met jou.

hit heeft hij weer te pakken, hè? Hij heeft hem zelf geschreven. En je kan hem gewoon tegenkomen in Noordwijk, ja. Een zomernacht met jou, de meest recente single van Alex. Zo tegen het eind van het programma. Deze dinsdagmiddag, die voelt als maandag. Een zomernacht met jou. Morgen spreken we af. Zullen we afspreken? Ja, dat doen we. We spreken af dat we elkaar morgen weer spreken. Even na 12 uur. Als je dit van plan bent trouwens, wacht even tot de kinderen van het strand af zijn. En het een beetje duister is vanavond. Teaspoon en Sex on the Beat. Het zal ongetwijfeld gebeuren. En gebeurd zijn de laatste dagen.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollestreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Ruim 1000 mensen zijn gisteravond op de open training van Curaçao afgekomen. De supporters wilden allemaal de spelers onder leiding van Dick Advocaat in actie zien. Curaçao bereidt zich bij voetbalvereniging SJC in Noordwijk voor op het wereldkampioenschap voetbal. De ploeg traint tot 2 juni in Noordwijk. SJC is blij met de extra belangstelling. Als u de trainingstijden wilt weten, kijk dan op onze website. Op de kruising van de Frank van Borselenlaan met de Van den Berg van Heemstedeweg in Voorhout is zondag halverwege de avond de fietser gewond geraakt bij een ongeval. Slachtoffer en een andere fietser kwamen met elkaar in botsing. Slachtoffer kreeg ter plaatse zorg en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de afhandeling van het ongeval kwam een jeugd voorbij. Een van hen reed op een zogeheten elektrische skinny bike. Dus een elektrische skinny bike is een e-bike met smallere banden en een wat stoerdere uitstraling. Die mogen 25 km per uur. Deze werd aangehouden en reed 68 km per uur. De fiets is in beslag genomen. In een woning aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout is maandagochtend vroeg brand ontstaan. Net na 4 uur 's nachts werd alarm geslagen. Bij aankomst van de brandweer werd gelijk het sein zeer grote brand gegeven. De brand was bij aankomst van de brandweer uitslaand. Hoge vlammen bedreigden aangrenzende woningen en schuren. De brand woedde waarschijnlijk in een schuur of overkapping en sloeg over naar het dak. Dankzij een snelle actie van een buurman kon iedereen gewaarschuwd worden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollenstreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 2 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
19: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: De Omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Ruim 1000 mensen zijn gisteravond op de open training van Curaçao afgekomen. De supporters wilden allemaal de spelers onder leiding van Dick Advocaat in actie zien. Curaçao bereidt zich bij voetbalvereniging SJC in Noordwijk voor op het wereldkampioenschap voetbal. De ploeg traint tot 2 juni in Noordwijk. SJC is blij met de extra belangstelling. Als u de trainingstijden wilt weten, kijk dan op onze website. Op de kruising van de Frank van Borselenlaan met de Van den Berg van Heemstedeweg in Voorhout is zondag halverwege de avond de fietser gewond geraakt bij een ongeval. Slachtoffer en een andere fietser kwamen met elkaar in botsing. Slachtoffer kreeg ter plaatse zorg en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de afhandeling van het ongeval kwam een jeugd voorbij. Een van hen reed op een zogeheten elektrische skinny bike. Dus een elektrische skinny bike is een e-bike met smallere banden en een wat stoerdere uitstraling. Die mogen 25 km per uur. Deze werd aangehouden en reed 68 km per uur. De fiets is in beslag genomen. In een woning aan de Kerkstraat in Noordwijk-Rhout is maandagochtend vroeg brand ontstaan. Net na 4 uur 's nachts werd alarm geslagen. Bij aankomst van de brandweer werd gelijk het sein zeer grote brand gegeven. De brand was bij aankomst van de brandweer uitslaand. Hoge vlammen bedreigden aangrenzende woningen en schuren. De brand woedde waarschijnlijk in een schuur of overkapping en sloeg over naar het dak. Dankzij een snelle actie van een buurman kon iedereen gewaarschuwd worden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Marjolein Assadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Het nationale elftal van Curaçao is maandag aangekomen in Noordwijk voor een trainingskamp bij voetbalvereniging SJC. De selectie van bondscoach Dick Advocaat heeft haar intrek genomen in Huis ter Duin en is feestelijk ontvangen met trommels en trompetten. Volgens projectcoördinator Wouter Leides is het trainingskamp mogelijk geworden door de band van Advocaat met Huis ter Duin en SJC. De ploeg is zich in Noordwijk aan het voorbereiden op het wereldkampioenschap voetbal en blijft tot 2 juni trainen in Noordwijk. Ruim 1000 supporters hebben maandagavond een eerste open training bezocht bij VVSJC. Op 14 juni opent Curaçao het toernooi met een wedstrijd tegen Duitsland. Buttonpop op landgoed Keukenhof in Lisse is opnieuw volledig uitverkocht. Het Tribute Festival vindt plaats op zaterdag 30 mei en beleeft dit jaar de 13e editie. Verschillende tribute bands zoals MJ History, The Dolly Show en Slash & Roses treden hierop. Volgens de organisatie blijft de populariteit van tribute acts groeien. Er zijn 8 nationale en internationale toptributes. En Stichting Oud Sassenheim heeft kritiek geuit op een nieuwe poort bij Rijksmonument Het Oude Koningshuis aan de Wilhelminalaan. Volgens de stichting heeft de massieve toegang het zicht op het historische landhuis uit 1628 grotendeels weggenomen. Veel inwoners hebben hun zorgen gemeld omdat zij vinden dat het monument zichtbaar moet blijven als onderdeel van het erfgoed van Sassenheim. Het onderwerp is inmiddels besproken in de erfgoedcommissie van de gemeente Teylingen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Bocar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bocar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bocarslaapcomfort.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Bocar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bocar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Vuilbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. Op de A4, daar loopt het helemaal vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Vertraging is daar ruim een half uur. Op de A16 is het druk van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar heb je een kwartier op onthoud. Net als op de A20 naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
18: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Jumbo.
1: Dit is Marjolein Assadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Drumfanfare Saint Cecilia uit Voorhout heeft tijdens het Pinksterweekend meegedaan aan het jaarlijks Schuttersfeest in Duitsland. De muzikanten hebben verschillende parades gelopen en hun streetshow Formule 1 opgevoerd tijdens het feest van Schuttersvereniging Sint Sebastianus. Na optredens, een bezoek aan de kermis en een overnachting in Duitsland is de groep weer teruggekeerd naar Voorhout. Bewoners van de straat Voerman in Lisse hebben zich geplaatst voor de landelijke finale van Kern met Pit. Met hun project De Voerman Vergroenen hebben zij hun straat groener gemaakt en een gezamenlijke pluktuin aangelegd. Dit hebben de bewoners gedaan om meer ontmoeting en contact in de wijk te stimuleren. Vrijdag hebben 12 buurtinitiatieven uit heel Nederland meegedaan aan de finale in Utrecht. De winnaar ontvangt €3.000 voor verdere uitbreiding van het project. En een groep inwoners en organisaties zijn een campagne gestart tegen nachtvluchten van Nederlandse luchthavens. Met de actie Dag-Nachtvluchten hebben de initiatiefnemers gevraagd om een vliegverbod tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Volgens de organisaties hebben omwonenden van Schiphol veel last van geluidsoverlast en slaapverstoring. De standpunten en eisen zijn inmiddels aangeboden aan het kabinet. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land leveren veel files 5 à 10 minuten vertraging op, maar op een aantal wegen is het drukker. Bijvoorbeeld op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein doe je er 20 minuten langer over. Het is ook heel druk op de N444 van Noordwijk naar Oegstgeest. Daar heb je een half uur tijdverlies tussen de aansluiting met de N206 en Oegstgeest. Verder staat het vast in het Westland op de N223 van Hoek van Holland naar Delft. Voor de aansluiting met de A4 sta je een kwartier vast. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar heb je een kwartier tijdverlies tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Op de A20 naar Gouda sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel dagelijkse files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren, maar er zijn een paar uitschieters. De meeste vertraging is er op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet 20 minuten vertraging. Van Den Haag naar Rotterdam is het op onthoud een kwartier tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Het is druk op de A16. Van Rotterdam naar het zuiden tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A20 naar Gouda ben je een kwartier langer onderweg tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En het is druk op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. En daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met

0: Dit is Marjolein Assadi met het nieuws uit de Wollenstreek. Het nationale elftal van Curaçao is maandag aangekomen in Noordwijk voor een trainingskamp bij voetbalvereniging SJC. De selectie van bondscoach Dick Advocaat heeft haar intrek genomen in Huis ter Duin en is feestelijk ontvangen met trommels en trompetten. Volgens projectcoördinator Wouter Leides is het trainingskamp mogelijk geworden door de band van Advocaat met Huis ter Duin en SJC. De ploeg is zich in Noordwijk aan het voorbereiden op het wereldkampioenschap voetbal en blijft tot 2 juni trainen in Noordwijk. Ruim 1000 supporters hebben maandagavond een eerste open training bezocht bij VVSJC. Op 14 juni opent Curaçao het toernooi met een wedstrijd tegen Duitsland. Buttonpop op landgoed Keukenhof in Lisse is opnieuw volledig uitverkocht. Het Tribute Festival vindt plaats op zaterdag 30 mei en beleeft dit jaar de 13e editie. Verschillende tribute bands zoals MJ History, The Dolly Show en Slash & Roses treden hierop. Volgens de organisatie blijft de populariteit van tribute acts groeien. Er zijn 8 nationale en internationale toptributes. En Stichting Oud Sassenheim heeft kritiek geuit op een nieuwe poort bij Rijksmonument Het Oude Koningshuis aan de Wilhelminalaan. Volgens de stichting heeft de massieve toegang het zicht op het historische landhuis uit 1628 grotendeels weggenomen. Veel inwoners hebben hun zorgen gemeld omdat zij vinden dat het monument zichtbaar moet blijven als onderdeel van het erfgoed van Sassenheim. Het onderwerp is inmiddels besproken in de erfgoedcommissie van de gemeente Teylingen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het westen van het land. Er staan veel lange dagelijkse files. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je bijna 3 kwartier vast tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Den Haag en de Benelux-tunnel. Vertraging is 20 minuten. Richting Amsterdam heb je op de A4 ook 20 minuten oponthoud tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. En op de N11 staat het helemaal vast van Leiden naar Bodegraven. Tussen Alfa aan de Rijn en de aansluiting met de A12 is de vertraging bijna 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollestreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Je hebt nog wel een kwartier tijdverlies op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en Leidschendam. En ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nog een kwartier vast tussen Zevenhuizen en Reewijk. De weg is wel weer vrij na een ongeluk daar. Verder is het nog druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwe. En ook daar moet je nog rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De gemeente Katwijk verhoogt het budget voor startersleningen om jonge woningzoekenden uit de regio meer kansen te bieden op de koopwoningmarkt. Het nationale elftal van Curaçao is maandag aangekomen in Noordwijk. De spelers van Curaçao trainen namelijk bij SJSC en slapen in Huis ter Duin. De gemeenteraad heeft ingestemd met een investering van ruim 1,5 miljoen euro voor een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden. En voetbalclub Quick Boys is voor de tweede keer op rij kampioen geworden in de tweede divisie. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Koen van den Bos uit Noordwijk heeft zich zaterdag geplaatst voor het WK Ironman 2026 op Kona in Hawaii. De triatleet heeft tijdens de Ironman in Lanzarote een zware race afgewerkt met technische problemen op de fiets en pijnlijke brandwonden aan zijn voeten. Ondanks die tegenslagen heeft hij de marathon toch voltooid. De volgende dag heeft Van den Bos als beloning een startbewijs ontvangen voor het WK op 10 oktober volgend jaar. Een groep inwoners en organisaties zijn een campagne gestart tegen nachtvluchten van Nederlandse luchthavens. Met de actie Dag-Nachtvluchten hebben de initiatiefnemers gevraagd om een vliegverbod tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Volgens de organisaties hebben omwonenden van Schiphol veel last van geluidsoverlast en slaapverstoring. De standpunten en eisen zijn inmiddels aangeboden aan het kabinet. En de Floraband in Rijnsburg hoopt dat de gemeente Katwijk 500.000 euro wil inleggen voor de verduurzaming en uitbreiding van het clubgebouw De Kazerne. In totaal kost de verbouwing 1 miljoen euro. Het gebouw van de Floraband is te klein geworden vanwege de groei in leden. Daarnaast wordt het gebouw ook verduurzaamd. Er komen namelijk betere isolatiesystemen en energiezuinige installaties. Voor de verbouwing is het ook nodig om extra grond te kopen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Aan de verbouwing en verduurzaming zit een flink prijskaartje. Zo kost het uitbreiden van het pand al 350.000 euro en moet er een dak met asbest worden vervangen voor 125.000 euro. Samen met alle andere kosten komt het totale bedrag op 700.000 euro. De grond die daarnaast dus gekocht moet worden kost ook nog 300.000 euro. De Floraband hoopt dat Katwijk 350.000 euro voor de verbouwing en 150.000 euro voor de grond wil bijleggen. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gemeente Katwijk verhoogt het budget voor startersleningen om jonge woningzoekenden uit de regio meer kansen te bieden op de koopwoningmarkt. Met deze maatregel wil de gemeente voorkomen dat het beschikbare budget op korte termijn uitgeput raakt en starters uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg beter ondersteunen bij het kopen van een eerste woning in hun eigen omgeving. U hoort wethouder Gerard Mostert over het hogere budget.
1: Ja, wij hebben de startersleningen verhoogd. Dus niet het bedrag wat mensen kunnen lenen, maar wel het budget wat we hebben om startersleningen uit te geven. En dat doen we omdat we zien dat er steeds meer mensen gebruik maken van startersleningen in Katwijk. Dus Katwijkse jongeren, Katwijkse starters, Valkenburgers, Rijnsburgers, die kunnen daar gebruik van maken. En nou, als we niks zouden doen nu en we dat bedrag niet zouden aanvullen, dan zouden we geen startersleningen meer kunnen uitgeven. En dat zou heel jammer zijn, want we willen graag die starters die hier wonen ook graag helpen om hier te kunnen blijven wonen. En een starterslening is daar een van de middelen in. En daarom verhogen we dus ook het budget.
2: Ja, hoe komt het dat er steeds meer van die leningen nodig zijn?
1: Nou, we zien dat gelukkig nog heel veel starters in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg willen blijven wonen. Dat ze ook gebruik maken van die starterslening. En dat er dus ook nog steeds wel woningen zijn die in aanmerking komen voor zo'n starterslening. Je kunt niet een villa kopen met een starterslening. Dat mag niet. Dat lijkt me ook logisch. Maar wel een woning onder de NHG-grens, de Nationale Hypotheekgarantie. En die woningen die zijn er nog steeds, gelukkig. Het zijn er niet veel. En er moet natuurlijk veel meer gebouwd worden. Maar er zijn woningen die daaraan voldoen. En daarmee kunnen dus nog steeds starters hier ook blijven wonen.
2: Ja. Tot wanneer is dit geld dan beschikbaar?
1: En het geld is beschikbaar tot het weer op is. Hè? Maar in principe verwachten we dat we nu nog echt een tijd met dit budget door kunnen. Wat we wel zien is dat de komende jaren natuurlijk ook gebouwd gaat worden op Valkhorst. Dus we hebben ook direct gezegd tegen de ambtelijke organisatie, ga nou eens uitzoeken wat dat gaat betekenen voor ons potje startersleningen. En moeten we dan misschien dat bedrag nog een keer verhogen? Of redden we het hiermee? Nou, ook omdat natuurlijk uiteindelijk ook weer de aflossing van al die leningen die we hebben uitgeschreven de afgelopen jaren ook weer terugkomt. Dus uiteindelijk komt het geld ook weer terug bij de gemeente. Maar je hebt wel een pot geld nodig om het allemaal netjes uit te kunnen voeren.
2: Ja, want welke bedragen hebben die startersleningen?
1: Je kunt maximaal tot 50.000 euro lenen in Katwijk. De afgelopen jaren hebben we dat bedrag ook verhoogd. Want dat was 20.000 euro en dat is naar 50.000 euro gegaan. Daarom heb je ook meer geld nodig. Maar dat, wij denken dus dat dit ook wel een zetje in de rug geeft om mensen die hier graag willen blijven wonen ook te ondersteunen.
2: Ja, wat zijn de criteria voor de startslening?
1: De criteria zijn dat je hier in Katwijk moet wonen. En de afgelopen 3 jaar in ieder geval. En als je niet hier woont, dan moet je in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar hier hebben gewoond. En dat hoeft maar één van de twee te zijn. Hè. Dus als je een vriend of vriendin hebt die niet uit Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg komt, dan mag je ook gewoon gebruik maken van een starterslening. Dus dat zijn de criteria. En je moet natuurlijk geen woning kopen die hoger is dan de Nationale Hypotheekgarantie. Die zit ongeveer rond de 480.000 euro. Dus alle woningen daaronder, die vallen hieronder.
2: Ja. En zijn er nog genoeg van dat soort woningen in Katwijk?
1: Nee, nooit genoeg, hè, want we zien dat het probleem heel groot is. Daarom moeten we ook flink doorbouwen. Dat doen we, proberen we ook in Katwijk te doen. Maar er moet nog wel echt heel veel meer gebeuren. En niet alleen in Katwijk, in heel Nederland moeten er meer woningen bij komen. En ik hoop dat dit kabinet daar ook echt een flinke duw aan geeft.
2: Ja.

0: never change.
1: Het nationale elftal van Curaçao is maandag aangekomen in Noordwijk. De ploeg van Dick Advocaat gaat een week lang op trainingskamp in Noordwijk. De spelers van Curaçao trainen bij SJC en slapen in Huis ter Duin. Met veel kabaal werden de spelers maandag bij het Noordwijkse hotel ontvangen. Verslaggever Stijn Zandbergen was aanwezig bij het feestelijke ontvangst.

0: welkom in Noordwijk.
1: Ja, dankjewel. Wat een onthaal natuurlijk, dit voor ons. Het is een soort thuiswedstrijd nu. Ja, nee, het is geweldig. Het weer zit mee. Iedereen die hier staat, ja, mooi om mee te maken.
2: Ja, we zijn heel, heel enthousiast. Ik denk dat we, allemaal niet kunnen wachten. En dat we ja, gewoon zo snel mogelijk moeten voorbereiden voor wat er te komen staat.
0: Waarom zijn jullie naar Noordwijk gekomen?
1: Ik zou het niet weten. Ik weet niet waarom, wat de reden daarvan is. Maar het is goed.
0: Ga je nu zorgen voor een stunt?
1: Ik hoop dat we ergens kunnen stunten. Ik hoop het wel, ja.
2: Dat weet ik niet, Ik denk dat we ons gewoon gaan voorbereiden op elke tegenstander. En ja, we moeten eerst nu oefenwedstrijd spelen tegen Schotland. Daarna tegen Aruba op Curaçao. En ja, daarna gaan we onze focus vol op de WK zetten.
0: Jullie hebben er zin in?
2: Zeker weten.
3: S'avonds stond de eerste training bij SJC op het programma. Dat was een open training waar meer dan 1000 fans op afkwamen. Ook daar sprak verslaggever Stijn Zandbergen met een aantal van hen en bestuurslid van SJC Wouter Leides. Hij legde uit hoe Curaçao bij SJC is beland.
4: Grote drukte bij SJC in Noordwijk. Daar traint Curaçao de komende week in aanloop naar het WK voetbal. En dat trekt enthousiaste fans.
0: Wordt Curaçao wereldkampioen?
5: We zijn al wereldkampioen. Wat we hebben bereikt, dat is al wereldkampioen voor mij. En denk ook voor alle Curaçao ook, zijn al kampioen.
4: Maandagavond was de eerste open training van Curaçao in Noordwijk.
6: Ik had niet zoveel mensen verwacht, echt druk. Alleen missen we wel een paar Antilliaanse eten en zo, maar ja.
4: Dat Curaçao nou net bij SJC traint, is geen toeval.
7: Dik advocaat, stuk kind aan huis in Huis te Duin. We hebben zelfs een suite naar hem vernoemd. En dus dit trainingskamp, ze slapen ook in Huis te Duin. En ja, ergens trainen op gras, ja, dan kom je snel bij SJC uit. Dat mooie hybride veld van ons.
4: De open training trok ruim 1000 supporters. En daar zaten ook een aantal jonge fans tussen.
8: Mijn vader die zag dat dat dus hier was en het was wel leuk om hierheen te gaan.
0: En nu staan jullie te zwaaien met de wereldbeek.
8: Ja, ze zijn toch wel gewoon proefvoetballers. Dus dat vind ik leuk.
0: Als ze erom vragen, dik advocaat, dan zeg je?
8: Ik denk dat ik dan wel ja zeg.
0: Ga je ze dan ook nog op het WK een beetje in de haat houden, s'nachts ook?
8: Ja.
0: Mag dat dan?
8: Ja, dat gewoon stiekem in mijn bed kijken of zoiets.
4: Jong of oud, de supporters zijn vrolijk, opgewekt en ook een beetje optimistisch.
5: We gaan 2-1 tegen Duitsland. We gaan Ivercus 1-0 winnen van Ivercus. En die andere gaan we verloren, gewoon even. Dat is wat iedereen wil. Maar we gaan de volgende ronde in.
6: Al is het 1 of 2 win, maar ja. Het is moeilijk, maar ja. We hopen.
4: Maar wat er ook gebeurt, iedereen is trots op Curaçao.
6: Ik ben altijd trots op hen geweest, ja.
5: Ik ben heel trots op mijn team. Op Curaçao, op al die jongens, ja, wat hebben ze gedaan. Weet je, echt fantastisch.
4: Het WK van Curaçao start op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland.
3: De Curaçaose ploeg blijft tot 2 juni trainen in Noordwijk. Op 14 juni opent Curaçao het toernooi met een wedstrijd tegen Duitsland.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Stichting Oud Sassenheim heeft kritiek geuit op een nieuwe poort bij Rijksmonument Het Oude Koningshuis aan de Wilhelminalaan. Volgens de stichting heeft de massieve toegang het zicht op het historische landhuis uit 1628 grotendeels weggenomen. Veel inwoners hebben hun zorgen gemeld omdat zij vinden dat het monument zichtbaar moet blijven als onderdeel van het erfgoed van Sassenheim. Het onderwerp is inmiddels besproken in de erfgoedcommissie van de gemeente Teylingen. Het UWV heeft gewaarschuwd voor groeiende personeelstekorten in de horeca van Holland-Rijnland. De horeca is sterk afhankelijk van jonge werknemers. 6 op de 10 medewerkers zijn tussen de 15 en 25 jaar. Volgens het UWV werkt bijna 80% van de jongeren al, waardoor extra instroom lastig wordt. Werkgevers kunnen oplossingen zoeken in beter behoud van personeel, bredere werving en efficiënter werken. Dit adviseert het UWV. Zo kunnen meer oudere werknemers en nieuwkomers worden ingezet. En de 19-jarige Yannick Tavernier heeft zondag de landelijke finale van de Mister Nederland gewonnen. Hij mag zich officieel de mooiste man van Nederland 2026 noemen. Met deze titel zal hij Nederland vertegenwoordigen tijdens de internationale verkiezing Mister International. Deze is aankomende september in Bangkok. Samen met 14 anderen streed de Katwijker om de titel Mooiste Man van Nederland. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat de vakbonden nu hun aangekondigde acties opschorten, maar dat zijn die nog niet van plan. De gemeente Groningen is bereid nog een week nachtopvang te bieden in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente eist wel een oplossing voor de langere termijn. De gemanipuleerde rechtbanktekening van de PVV die gisteren in het nieuws kwam, blijkt opnieuw het werk van PVV-kamerlid Michael Boon. Die manipuleerde vorig jaar ook al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het koelt vanavond langzaam af, minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files vrij snel korter. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. Verder heb je nog een kleine 10 minuten tijdverlies op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duinenbollenstreek.
1: Woensdagochtend is er een afwisseling van wolken en zon. Hier en daar een kleine bui is niet helemaal uitgesloten, maar waarschijnlijk blijft het overal droog. Om 10 uur is het al minimaal 14 graden. In de middag blijft het droog, het wordt dan 20 tot 23 graden. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is matig van kracht. Dit was het weer uit de Duinenbollenstreek.

0: De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een investering van ruim 1,5 miljoen euro voor een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden aan de Noordwijkerweg in Rijnsburg. Desondanks klonken vanuit vrijwel alle fracties zorgen over de snelheid van het besluit, de uitwerking van de plannen en de betrokkenheid van bewoners. U hoort wethouder Gerard Mostert over de opvanglocatie.
1: Het besluit ziet erop toe dat we geld krijgen om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een locatie aan de Noordwijkerweg in Rijnsburg. Daar verwachten wij ongeveer 180 bedden te realiseren voor de Oekraïense ontheemden. Die zitten nu in het herenhuis in Katwijk aan de Rijn. Maar die moeten daaruit, uit dat gebouw. En wij willen graag op korte termijn die locatie kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen met een particuliere initiatiefnemer. En daar heb je natuurlijk wel geld voor nodig. En dat besluit hebben we genomen. Namelijk A, dat we dat geld krijgen. En B, dat we kiezen voor deze locatie in Rijnsburg.
2: Waarom moesten ze het herenhuis uit?
1: Nou, eigenlijk tweeledig. Eén, omdat het contract afliep. Maar twee, dat is misschien nog het allerbelangrijkste. Dat we zien dat die locatie eigenlijk niet meer geschikt is voor nog een aantal jaar opvang van Oekraïense ontheemden. We zien dat de oorlog in Oekraïne nog niet stopt. We verwachten ook niet dat mensen binnen nu en een jaar al weggaan. En dan is eigenlijk deze situatie in het herenhuis niet meer toekomstbestendig en ook niet meer op een veilige manier te exploiteren, zoals ze dat dan heet. En daarom moeten ze weg op die locatie.
2: Ja, hoe toekomstbestendig is de volgende locatie?
1: Nou, dat moeten we aantonen met allerlei onderzoeken. Die onderzoeken die lopen op dit moment nog. Dus ik durf nu nog niet te zeggen dat dat zeker zo is, maar we verwachten dat dat wel zo is. Die onderzoeken die moeten aantonen dat dat op die locatie kan. Tijdelijk, want het is geen permanente locatie. Als die onderzoeken er zijn, kunnen we daar ook meer over vertellen.
2: Ja. Heb je een idee van hoe tijdelijk dit gaat zijn?
1: Ik heb geen idee over hoe tijdelijk de oorlog in Oekraïne zal zijn. Ik heb ook geen idee welke richtlijnen en wetten er vanuit Europa en het Rijk gaan komen als het gaat over de opvang van Oekraïense ontheemden. Maar wat ik wel weet is dat we op zo'n locatie in ieder geval 5 jaar deze mensen op een goede manier moeten kunnen opvangen. En tegelijkertijd kijken we nu ook al vooruit. Stel nu dat die mensen straks weer terug gaan naar Oekraïne of een andere huisvesting vinden. Wat kunnen we dan met die locatie doen? En daarom hebben we ook direct de opdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie om na te denken of er ook andere doelgroepen op die locatie zouden kunnen gaan wonen. Bijvoorbeeld Katwijkse jongeren, starters die een huurwoning zoeken.
2: Ja. En hoeveel Oekraïners er op de nieuwe locatie zijn?
1: Nou, op dit moment wonen er ongeveer 165 mensen in het herenhuis. De verwachting is dat die ook allemaal naar de Noordwijkerweg gaan verhuizen. We maken iets meer bedden, ook om ervoor te zorgen dat we een goede invulling kunnen geven per situatie aan deze mensen.

0: Beverwijkse voetbalvereniging Quick Boys is voor het tweede seizoen op rij kampioen van de tweede divisie geworden. Quick Boys versloeg de Kozakken Boys met 1-2 in Werkerdam. Nu mag de club zich dus opnieuw de beste amateurvoetbalvereniging van Nederland noemen. Mediapartner Omroep West sprak met Quick Boys trainer Adrie Poldervaart.
1: Moest gebeuren en het is gebeurd.
2: Zeker. Prachtige titel. Prachtige titel. Ik draag hem ook op aan twee goede vrienden van ons. Wij hebben een vriendengroep. Dus Erik Steenbeek en Sophie Steenbeek. Twee goede vrienden van ons. Voetballiefhebbers puur sang. Jongens weten het. Erik is overleden in juni aan kanker. En zijn vrouw 9 dagen later kreeg ook het onheilspellende bericht dat ze ook kanker had. En die is in april overleden. En ik draag de titel op aan hun. En aan de supporters van Quick Boys. Dat we ze nu iets tastbaars hebben gegeven. Dat was ons doel. Mensen iets tastbaars geven. En dat is vandaag tot een mooi einde gekomen.
1: Daarover gesproken, ben jij een voetbaltrainer of een dirigent?
2: Een voetbaltrainer. Er komt geen muziek uit. Ze maken wel muziek, maar ik ben een voetbaltrainer. Hoezo?
1: Jij stapte nadrukkelijk op en zweepte het publiek ook echt op de maat van de muziek, klappen, enzovoort, enzovoort. Had ik nog niet gezien bij jou.
2: Ja, omdat het een ongelooflijk publiek is. En dat hadden we even nodig. En als zij dat zingen, super Quick Boys. Als iedereen dat zingt, dat gaat niet onmoeilijk. Het geeft steun, het geeft motivatie, het geeft een gevoel waardoor je de vermoeidheid niet voelt, waardoor je door kan blijven gaan.
1: En dan halen ze dus de dirigent in Adrie Poldervaart naar boven.
2: Ja, maar door alles om te winnen.
1: Dat is gelukt vandaag. Heb jij met samengeknepen billen in de slotfase nog gezeten? Of wist je zeker dit gaat goed komen?
2: Nee, ik ben nooit zo zeker. Sommige mensen weten altijd alles heel zeker. Nou, dan ben ik een tegenovergestelde. Ik weet alles niet zo heel veel zeker. Ik weet wel wat we kunnen. Maar of het dan altijd heel zeker is. Wij hebben kansen gehad. 2 grote kansen op 0-2. En ik heb gezegd, die kunnen nog duur gaan worden. Dat we die niet maakten. En toen maakten zij 1-2. En dan denk je toch weer, potverdorie, het zal toch niet. Nou, dan hoor je uiteindelijk dat het blijft het 1-2. Krijgen we nog meer kansen. Maar je hoorde ook dat Hoek voor stond. Dus we moesten winnen. Ja, dat uiteindelijk daar dan nog 2-2 wordt. Dat is tot daar aan toe. Dus we hebben nu gewoon ook nog 3 punten. We kijken 3, ja, 1 punt. Ja, we hebben 3 punten voorsprong op punt. Dus het is prachtig, het is prachtig.
1: Jij kwam niet bepaald in een gespreid bedje terecht. Zonder iemand daar ook maar in tekort te doen. Maar zoveel spelers zijn vertrokken afgelopen zomer. En dan ben je actief bij de regerend kampioen. Je mag best een slokje nemen hoor, ga rustig je gang. Dat maakt je de zin wat langer. Nou ja, zoveel vernieuwingen in een selectie. Je moet een compleet nieuw team smeden. Hoe heb je dat gedaan?
2: Op 18 juni, presentatie gegeven. De jongens gingen allemaal zitten. Toen zeg ik, jullie zitten niet goed. Dus ik deed alle jongens die bij Quick Boys zaten en stafleden zet ik aan de rechterkant van de kamer. Tom Noordhoff zette ik in de midden van de kamer. En verder alle andere nieuwe zette ik links, plus stafleden die nieuw waren. En toen heb ik gevraagd waarom ik dit doe. Nou, dat wisten ze eerst niet. En uiteindelijk was Luca met nog iemand, geloof ik. Ja, wij zijn allemaal kampioen geworden. Ik zeg inderdaad, Noordhoff in de midden met Spakenburg. En jullie zijn kampioen geworden. Wij allemaal niet. Wel als kampioen, maar niet van de tweede divisie. En er is één club in Nederland die 2 keer, sinds het ontstaan van de tweede divisie, 16-17, 2 keer achter elkaar kampioen geworden is. Ik zeg, en die zeggen wij niet zo vaak, maar dat is Katwijk. Ik zeg, dus willen we ons levelen met een ploeg die 2 keer achter elkaar back-to-back kampioen geworden is, dan zullen we moeten strijden. En op dat moment hebben we een klein zaadje geplant. Daar bovenop gezet. Een organisatie hoe ik wil werken. Een high-performance organisatie. Nou, daar geeft Quick Boys alle ruimte voor. En mogelijkheden om je te kunnen manifesteren als ploeg zijnde. Dus dank aan bestuur en in het bijzonder Gert Pluimgraaf. En dan ga je werken. En dan gaan we hard werken. En dan ga je nog wat harder werken. En dan ga je nog wat harder werken. En naast hard werken en goed kunnen voetballen, dan is er tot iets moois in staat. En als we het vandaag niet hadden gered, had ik precies dezelfde woorden gezet. Alleen het wordt nu bekroond met een prachtige titel.
1: Hoe voelt dat om kampioen van de tweede divisie, om landskampioen bij de amateurs te zijn?
2: Ik heb dat gevoel nog niet. Ik heb het niet gevoel. Ik heb een aantal mensen bij Quick Boys afgesproken dat als het mocht worden, dat ik een mooie fles wijn van ze krijg. En dan gaan we op een duintop zitten met 4 glazen. En dan gaan we alleen maar over Nieuw-Zuid kijken, waar de mensen allemaal aan het feesten en aan het vieren zijn. En dan probeer ik het langzaam in te laten zakken.
1: En nu met een gerust hart naar Feyenoord?
2: Dan zal Feyenoord een keus moeten maken. Dat is nog niet aan de orde. Dat is nog niet aan de orde. Dus er is ook niks aan gelogen. Dat zijn de feiten. Dus daar, dat is afwachten. En dat komt misschien na het weekend gaan ze een keus maken. Maar daar hebben ze ook wat andere dingen te doen. Feyenoord zoals ieder kan lezen en zien. Dus ik denk dat ze dan niet zomaar... Ik denk dat ze eerst wat prioriteiten stellen.
1: Afsluitend, vat deze vraag vooral niet verkeerd op. Maar kan jouw gezondheid het aan om dat enorme volksfeest in Katwijk in volle mee te gaan maken?
2: Ja, ik vind het aardig dat je... Maar mijn gezondheid is prima. Ik heb gisteren weer hard gelopen en 8 keer 200 meter gerend. Volgende keer mag je mee rennen met me.
1: Lukt niet.
2: Met tempo 5 minuten onder de kilometer. Dus mijn gezondheid is prima. Maar ik weet wat je bedoelt. Nee, ik ga genieten. En nogmaals, iets tastbaars geven aan mensen. Dat is het grootste goed wat je kan doen. Deze mensen associëren zich dus met deze titel. Bereikt op 23 mei 26 in Werkendam. En daar zijn heel veel mensen getuigen van geweest. Dus dat is prachtig dat we dat kunnen geven.
1: Ga je nog een Van Gaaltje doen op het bordes?
2: Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen.
1: Stille genieten.
2: Ik ga stil genieten, laat die mensen maar... De jongens allemaal die de benen uit de lijf hebben. Laat die maar genieten. Ik ga het vanaf een zijkantje ga ik staan kijken naar al die supporters en al die mensen. Voor een vreselijke happening heb ik begrepen. Ik hoorde vorig jaar natuurlijk van Delano Acohenville. Dat is een vriend van me, die heeft me heel veel geholpen met heel veel situaties. En die was goed ingevoerd natuurlijk bij Quick Boys. En die zei dat het een fantastisch feest was. En dat ons nu weer iets fantastisch staat te wachten. Dus wij gaan dat meemaken.
1: Geniet ervan, kampioen.
2: Dankjewel, joh. Klinkt mooi.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
6: Wat ons vooral zeg maar, tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
5: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
15: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
16: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollestreek.

0: Peter van Kampen presenteert Terug naar Zee.
1: Een hele goede avond en welkom bij het live uurtje Terug naar Zee. Het wekelijkse Shanty muziekprogramma bij de Bollestreek Omroep. Het is immers dinsdagavond even na 7:00. Wat een weekend hebben we gehad. Geweldig. Heerlijke temperaturen. Soms een koel windje van zee. Genoten heb ik ervan. Vanavond heb ik een soort thema. U zult veel Duitse liedjes kunnen herkennen. En die heb ik uiteraard uit mijn eigen discotheek opgewist. Er zit natuurlijk ook Nederlands en Engels tussen, maar dat bent u wel gewend. Ik ga zo meteen beginnen en ik steek van wal met een ode aan Dick Advocaat en het Curaçaose elftal dat op bezoek is in Noordwijk. En met Curaçaose temperaturen. Zit u er klaar voor? Daar ga ik!

U hoorde Windkracht 10 met De IJzeren Man. En dan gaan we door naar een nummer van de Naoberzangers. Het nummer staat op hun album 10 jaar Naoberzangers. En het heet Draai Strich nach Steuerboord.

Het Lied van de Zee, vertolkt door het kapiteinskoor. En daarvoor hoorde u Er is een schip gezonken, uitgevoerd door de Ketelbinken. En dan gaan we door naar een Duits chanticoor, chanticoor Noordenham. En zij gaan zingen over de Runner von Hamburg.

Mijn vader was een Dutchman. Wat een titel. Volgens mij is het een beetje verbasterd Duits. Maar dat kwam vroeger denk ik wel meer voor. En daarvoor hoorde u Sailing Home, uitgevoerd door Chanticoor, de Stuurzangers. En dan gaan we naar een ander Duits lied. Sieben Weiße Segel.

Sieben weiße Segel. En dat betekent zeven witte zeilen. Dus een zegel is een zeil van een zeilschip. En dan gaan we naar een bekender nummer. Wieringen van de Mazenzangers.

Blow the Man Down, vertolkt door de Four Bidders. En daarvoor hoorde u Scheepsvolk met Three Jolly Fishermen. En nu het Viswijvenkoor Leiden met Deep Blue Sea.

Ja, het einde van het programma, dat nadert weer voor vandaag. Het loopt immers weer tegen achter. En de herhaling kunt u morgenavond tussen 10 en 11 uur 's avonds beluisteren. Maar uiteraard ook via de BO-website. Dus op naar morgen en pluk de dag. Blijf lachen en blijf gezond. En tot de volgende uitzending van Terug naar Zee op dinsdagavond 7 uur. Dag!

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
5: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
4: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met

Het is 26 mei, show 109 van de Bollenschuur. En dus is het weer tijd voor de Bollenschuur. Dit keer ben ik wel alleen. Melle had namelijk helaas andere verplichtingen. Dat betekent natuurlijk niet dat je je radio nu direct uit moet zetten. Het wordt natuurlijk nog steeds super gezellig. Zometeen onder andere de beste zomerhits ooit gemaakt volgens jou en volgens mij. Ook gaan we het samen even hebben over het warme weer. We gaan klagen. En heb ik een voice note voor je meegenomen waar een super grote hit ooit mee begon. Dat zometeen allemaal. Nu eerst Easier van 5 Seconds.

Summer van Calvin Harris hier op Omroep Bo. Ja, over summer gesproken, wat is het enorm lekker weer in Nederland. En dat mag van mij betreft ook wel, want het heeft heel lang geduurd. En bij warm weer hoort natuurlijk heerlijke zomerse muziek. Dus vraag ik me af, wat is het meest ideale nummer wat ik vandaag voor je kan draaien? Om dat zomersgevoel een beetje door te zetten terwijl de zon zo meteen ondergaat. Dus wat is volgens jou de grootste zomerhit ooit gemaakt? Op Insta heb ik om een verhaal van een polletje gezet. Die kan je invullen. Laat me vooral weten wat jij vindt. Dan trekken we het hele lekkere weer nog even door. Je kan het polletje vinden op justin.de.groot op Insta. Ja, als het aan mij ligt, is dit toch wel echt het beste zomerhit ooit gemaakt. Het is een nieuw nummer, maar wat klinkt die lekker. Dakraampje open en gaan.

Alvaro Soler met El Mismo Sol hier op Omroep Bo. Ja, volgens Ingrid de beste zomerhit ooit gemaakt. Ja, net vroeg ik namelijk aan jou, wat is volgens jou de allerbeste zomerhit ooit gemaakt? Mijn heb je net al gehoord, dat was Magnetic van de Bouwse. Een vrij nieuw nummertje, maar ik ga daar zo goed op. En ik heb op mijn Insta dus een polletje neergezet. Er zijn een aantal reacties al binnen. Die blijf ik lekker draaien, dus blijf ze vooral lekker insturen. Zometeen gaan we gezamenlijk nog even lekker klagen over dit warme weer. Ik hou het namelijk echt niet vol. Ik vind het veel te warm hier in de studio. Ik kan denk oprecht, als ik mijn t-shirt nu uitdoe en uit zou wringen, gewoon zwemmen in mijn eigen zweet. Het is verschrikkelijk. Goed, zometeen gaan we verder klagen. Nu eerst Bryan Adams met Summer of 69.

Danza Kuduro van Don Omar om de lekkere zomerse dag af te sluiten. Ja, Quinten wilde deze graag horen, dus alsjeblieft Quinten. Het is lekker weer, maar ik hoor ook veel mensen klagen. Het is ook, het is nooit goed met Nederlanders. Het is zo warm en ik ben zo verbrand. En ik heb het zo zwaar in het weer. En het kan ook nooit goed zijn. Dus daarom mag iedereen vanavond even klagen. Ik wil daarna ook niemand meer horen, oké? Dus het is nu even klagen en dan is het klaar. Mijn vraag aan jou is, wat is de reden om te klagen met het warme weer? Laat even weten door mij een berichtje te sturen op Instagram. Via justin.de.groot of mag via WhatsApp. Mag via bellen, het mag via een audioberichtje. Je mag hier de studio in komen lopen. Het maakt me helemaal niks uit. Maar laat mij weten wat jouw reden is om te klagen met dit warme weer. Dan kom ik zo bij je terug met de antwoord. Nu eerst de Studio Killers met O to the Bouncer.

Shotgun van George Ezra. Lekker warm weer, dus het draait vandaag eigenlijk alleen maar zomerse muziek. Mocht je nog niet opgevallen zijn, stuur me even een berichtje welk nummer jij wil horen via mijn Instagram. Ik heb een sticker op mijn story geplaatst. Net vroeg je ook, wat is jouw reden om te klagen met dit warme weer? Want ik hoor toch alleen maar geklaagd deze dagen. En ik heb heel wat antwoorden binnengekregen. Onder andere van James. James zegt, ik kon vandaag nergens parkeren bij het strand. Ik heb 2 uur rondgereden en toen heb ik het maar opgegeven. Ja, weet je wat het is? Had je maar eerder moeten gaan. Ik werk op het strand en ik heb dit probleem ook. En ik vind het dus extra irritant als dagjes mensen dan mijn plekje innemen. Dus ik vind het, ik wil niet zeggen lekker voor je, maar dat ga ik wel zeggen. Tom die zegt, ik heb gutsende nachten. Ja, daar heb ik ook last van. Lekker douchen in de ochtend. En dan kan je in de avond weer opnieuw douchen. Dus dat is erg pijnlijk. Quinten zegt, ik heb gewoon geen energie door die hitte om ook maar iets te doen. Nee, daar heb ik ook last van. Ik heb vandaag de hele dag op mijn kamer gezeten om deze radioshow voor te bereiden. Ik kwam maar niet verder. Ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld. Ga ik heel eerlijker zijn. Ja, ik zit liefst natuurlijk gewoon lekker buiten met het lekkere weer. Emma zegt, ik heb heel het weekend lang gewoon moeten werken. Ik heb geen moment van de zon kunnen genieten. Ja, dat is wel gewoon heel lullig inderdaad. Ja, je hebt niet voor de hand wanneer het lekker weer is. Jari zegt, ik ben denk ik in mijn hele leven nog nooit zo verbrand geweest. Echt, alles doet pijn. Ja, dat is ook echt heel, heel jammer. Tot slot Kees. Kees die zegt, enorme files naar het strand toe. Ja, ook dat. Dat is gewoon te voorkomen door eerder naar het strand toe te gaan. Weet je, genoeg geklaagd voor vandaag. Volgende week dinsdag mag het weer. Maar nu wil ik je niet meer horen.

Tebe.

0: The Underdeck Project met Summer Jam. Ja, sommige nummers zijn gewoon precies wat ze moeten zijn. En eigenlijk vergeten veel mensen dan dat een nummer dat niet gelijk is. Hij is niet gelijk zoals je hem op de radio hoort. Er gaat uren aan productie in zitten. En vaak begint het gewoon met een hele simpele voice note. Een ideetje voor een melodie wat dan later wordt uitgebouwd. En dit is ook hoe We Don't Talk Anymore van Charlie Puth en Selena Gomez is ontstaan. De eerste voice note voor dit nummer klonk namelijk zo.
1: We don't talk anymore. You took them away. And no, no, no, no, no, no, no, no, no. We don't talk anymore. You don't know the way. We don't talk anymore.
0: Ja, heel anders dan wat het nu is natuurlijk. Ik vraag me ook af waar Charlie was toen hij de voice note opnam. Misschien zat hij in de achtertuin, was hij een blokje om aan het doen door een park. Of zat hij gewoon lekker op het strand. Niet wetende dat dit nummer wereldwijd een ongelooflijk grote hit zou gaan worden. En je hoort hem nog steeds tot de dag van vandaag. Hier is hij met We Don't Talk Anymore. We don't

Ravenna, Camila Cabello en Young Thug. Hier op Omroep Bo. Ja, het is de zomerse uitzending. Ik ben er helaas alleen. Melle is helaas aan het werk. Maar het is, betekent niet dat het minder gezellig is. Want zometeen gaan we het nog over heel veel leuke dingen hebben. Onder andere over wie de kroon pakt op gebied van Nederlandse WK-nummers. Ik heb twee waardige artiesten tegenover elkaar gezet. Zometeen hebben we het ook over de echte naam van een wereldberoemde band. En sluiten we zoals altijd natuurlijk af met het nummer van de week. Zometeen hoor je ook, ook deze. Starships van Nicki Minaj. In Your Days. White Keys van Dominic Pike. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
4: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollenstreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 9 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
10: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
9: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
12: Geen 18, geen alcohol.
13: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

8 over 9. We beginnen het uur goed met Starships van Nicki Minaj. Ja, en het wordt nog een heel leuk uur, want we gaan het zo meteen nog hebben over WK-nummers, Nederlandse WK-nummers, die de Oranje Leeuwen naar het kampioenschap moeten brengen over een kleine 2 weken. We hebben het nog over een geheime naam van een wereldberoemde band en natuurlijk het nummer van de week aan het einde van het uurtje. Maar voordat we dat allemaal gaan, voordat je dat allemaal gaat horen, komt nu eerst Dominic Fike met White Keys.

0: misschien wel het beste instrumentale nummer wat ik ken. Carnaval de Paris. We blijven lekker in de voetbalsferen. Dit is Kroontje Over.
1: Kroontje Over, at het kroontje over of niet?
0: Ja, want vorige week hoorde je hoe André Hazes de kroon van de Nederlandse muziek behield tegenover Tino Martin. Met het nummer Zij gelooft in mij. Maar vandaag wordt een andere Nederlandse artiest uitgedaagd, namelijk de koning van het Nederlandse voetbal-anthem. In mijn ogen is dat Wolter Kroes. Hij neemt het op met Viva Hollandia tegen de nieuwste van Samuel Welte. Namelijk De Leeuw komt eraan. Je hoort zometeen direct achter elkaar. Laat even weten wie volgens jou het beste nummer heeft om de Oranje Leeuwen mee aan te moedigen. Wie mag volgens jou deze kroon op zich nemen?

0: Ja, de laatste stemmen stromen binnen. In de ring vandaag stonden Wolter Kroes en Samuel Welten met gevecht om de titel de koning van het Nederlandse voetbal. Ent.
1: Kroontje over, aat het kroontje over of niet?
0: Ja, en ik vroeg aan jou, vind jij dat Wolter Kroes deze kroon moet behouden met Viva Hollandia? Of vind je dat Samuel Welten er dik overheen gaat met het nummer De Leeuw komt eraan? Dat is zijn nieuwste nummer. En ik heb even de stemmen bij elkaar gehaald. Ik heb wat reacties. Hans zegt bijvoorbeeld, Viva Hollandia is hier toch het perfecte nummer voor. Samuel Welten komt niet eens in de buurt. Peter is het daar echter helemaal niet mee eens. Hij zegt, deze van Samuel Welten is zo lekker. Lekker om mee te blaren. Deze wint dik. Ja, ik heb nog wat reacties. Quinten zegt, de eerste vind ik beter. Ook al vind ik ze allebei niet heel denderend. Maar goed, als ik dan toch moet kiezen, dan de eerste. En daarmee is er ook een uitslag. De uitslag is geworden dat Wolter Kroes er met de winst van doorgaat met 75% van de stemmen.
2: Alweer een winnaar!
0: Ja, en dat betekent dat we volgende week misschien wel een nieuwe tegenstander voor Wolter Kroes hebben.

Dire Straits met The Sultans of Swing hier op Omroep Bo. Ja, sommige bandnamen kan ik echt niet bij mijn hoofd. Ik begrijp er echt geen reet van. En Imagine Dragons is er één daarvan. En nu is deze gedachte helemaal niet zo gek, want volgens de bandleden is Imagine Dragons namelijk een anagram van hun echte bandnaam. Alleen hebben ze nooit gezegd wat deze naam precies is. Volgens fans moet de anagram wel Rag Insomnia zijn. Deze naam is namelijk ook te vinden in de videoclip van Top of the World. En staat ook op de boekjes van de cd's van de band. Dat sommige nummers zijn opgenomen in Rag Insomnia Studios. En tot slot, als je op Spotify Rag Insomnia opzoekt, dan vind je één artiest met een nummer. En dat nummer heet Imagine Dragons. En dit nummer hoor je de zanger van Imagine Dragons zelf ook zingen. De bandleden hebben zelf niks geconfirmeerd. Dus we weten niet of de anagram klopt. We zullen het waarschijnlijk ook nooit weten. Je hoort ze in elk geval nu wel hier. Rag Insomnia of Imagine Dragons met het nummer Imagine Dragons.

Wrecked Insomnia. Of Imagine Dragons. Beetje verwarrend, maar goed. Met het nummer Imagine Dragons. Ja, het is inmiddels ook weer tijd voor onze vaste rubriek. Namelijk het nummer van de week. Normaal is Melle hier en neemt Melle een nummer mee wat ik dan mag gaan raden. Maar nu is Melle er vandaag niet. Dus heb ik zelf lekker een nummer meegenomen. En geef ik jou de kans om helemaal zelf het nummer te raden. Ik heb zoals gewoonlijk heb ik 6 hints bij me in etappes van 2. En met die hints mag je dan uiteindelijk een nummer gaan raden. Stuur vooral op wat jij denkt dat het nummer is. Dit mag via Instagram, dit mag via WhatsApp. Waar je me ook kan bereiken. Op Instagram heet ik justin.de.groot. Dus mocht je een gokje willen wagen, mag je mij daar altijd een berichtje sturen. Nou, laten we beginnen met de eerste 2 hints. Het nummer van het nummer van de week komt uit 2014. En het nummer is gezongen door een Noor.

0: Waka Waka. Van Shakira.
1: Nummer van de week.
0: Ja, we zijn bezig met het nummer van de week. Normaal is dit de rubriek van Melle. Maar Melle is er niet. Dus ik heb hem lekker voorbereid. Ik heb 6 hints bij me. De vorige 2 hints heb ik opgenoemd. Dit nummer komt uit 2014. En het nummer is gezongen door een Noor. Nu heb ik een gokje binnengekregen van onder andere Sam. Sam die gokt Fairy Tale. Ja, ik ga nog niet zeggen of het goed is natuurlijk. Maar is een redelijke gok, denk ik. Dus met de informatie die je hebt, goede gok. Dan gaan we door met de volgende hints. Dit nummer is eigenlijk bedoeld als grap, maar werd per ongeluk de nummer 1 zomerhit van het jaar. En de tweede hint, het nummer heeft eigenlijk geen betekenis. De zanger grapt dan ook dat hij geen idee heeft wat hij zingt.

0: ook dit geluidsfragment bij me. Ja. Kan voor alles betekenen natuurlijk. Maar wel een wereldberoemd nummer. Goed, hiermee moet je het doen voor de laatste twee hints zometeen op een samenvatting. Maar nu eerst Despacito van Louis Fonsi.
1: Aye.

0: Despacito.
1: Met Despacito.
2: Nummer van de week.
1: Ja, ondertussen zijn we nog steeds bezig met het nummer van de week. Melle is er niet, dus ik heb het van hem overgenomen. Ik heb 6 hints bedacht, die heb ik allemaal al gegeven. Mocht je die gemist hebben, is dat niet erg. Hier komt nog een samenvatting. Daarmee zou je het nummer ook gewoon nog kunnen gokken. Ik krijg al redelijk wat goede berichtjes binnen, maar voordat we naar de ontknoping gaan, hebben we hier de samenvatting. We zoeken naar een enorme zomerhit uit 2014, gezongen door een Noor. Het nummer was eigenlijk bedoeld als grap, maar groeide onverwacht uit tot de nummer 1 hit van nummer 1 zomerhit van het jaar. De tekst heeft nauwelijks betekenis. De zanger geeft zelfs toe dat eigenlijk niet eens weet wat hij zingt. En toch werd het dankzij de volledig Spaanse lyrics en de zomerse sfeer wereldwijd een gigantische hit. Ook hoorde je dit audiofragment.

wat eigenlijk al 50% van de titel weggeeft. Ja, weet jij al naar welk nummer we deze week op zoek zijn? Ja, ik krijg veel goede reacties binnen. Onder andere van Birgit, Jan, Joost, Stijn en Tom. En Jesse zie ik dat ze eigenlijk allemaal unaniem het nummer goed hebben geraden. Volgens hun kan dit maar één nummer zijn en moet dit Salsa Tequila van Anders Nielsen zijn. En ik kun je vertellen, dat is helemaal correct.

0: Salsa Tequila van Anders Nielsen was mijn nummer van de week.
1: Nummer van de week.
0: Ja, en een heel aantal mensen hadden het ook goed gedaan aan iedereen die het goed had. De mensen die het niet goed had. Joh, volgende keer beter. Volgende week ben ik ook gewoon weer terug. En dan gewoon weer gezellig met Melle. En dan heeft hij gewoon weer lekker een nummertje meegenomen. Tenminste, ik denk dat hij erbij is. Dat weet ik natuurlijk nog niet zeker. Hangt een beetje van zijn werkschema af. Maar joh, anders is het bij mij toch ook hartstikke gezellig. Dat lijkt mij wel tenminste. Ik wil nog één ding zeggen en dat is tot horens en tot volgende week.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
5: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
4: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
6: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
4: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
9: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
10: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollenstreek.
16: Met

Als u op zondagmiddag luistert naar dit programma. Het is vandaag zondag 17 mei. En dat is een hele speciale datum. Want 17 mei is er iemand jarig. En daarom onze gelukwensen vandaag aan onze koningin, koningin Maxima. En die viert vandaag haar 55ste verjaardag. Oeh, het wordt oud. Stevie Wonder was dat om te beginnen met Flashback Radio op deze zondagmiddag. En als u naar de herhaling luistert op dinsdagavond, dit is Flashback Radio.

Jawel, en we gaan er weer een leuk uur van maken. Want we hebben weer muziek uit de jaren 60, 70, 80. En soms wat recenter. En dat is altijd te beluisteren in Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren. En we draaien leuke muziek zoals deze van de Adco Intergroup.

Muziek uit de 70 jaren in deze Flashback Radio. En dat is de Edgar Winter Group en dat nummer Free Ride. Ik hoop dat u een leuke week heeft gehad. Ik in ieder geval wel wat leuke dingen gedaan. En trouwens, de komende week wordt nog veel leuker volgens mij. Want dan heb ik een paar leuke ontmoetingen op stapel staan. Misschien dat ik u daar volgende week meer over vertel.

0: er vooruit.
1: Ja, en straks hebben we weer een hele leuke 3-in-1 trouwens. Ik ga nog niet verklappen van wie dat gaat worden, maar het wordt een hele leuke. En we hebben natuurlijk ook weer wat nieuwtjes van 50 jaar geleden die in de regionale dagbladen hebben gestaan. Dus blijft u het komende uur gezellig luisteren naar Flashback Radio.

69 jaar en dat blijft mooi hoor. The Doors met zang van uiteraard Jim Morrison en hun hele grote hit. En volgens mij ook hun eerste hit. En dat heette Light My Fire. We draaien allerlei soorten muziek. Of het nou hard is, of het nou langzaam is, of het nou zacht is, of noem maar op. U hoort van alles hier in Flashback Radio op deze zondagmiddag of dinsdagavond. Du-du-du.

0: naar voren.
1: We gaan een berichtje voorlezen uit de regionale dagbladen. Of tenminste uit één regionaal dagblad van precies 50 jaar geleden. De Leidse Courant is dit van 13 mei 1976. Een kort berichtje uit Sassenheim. Want de krant die meldt dat een 43-jarige inwoner van Noordwijkerhout gistermorgen gewond is geraakt bij een aanrijding met een 16-jarige bromfietser uit Hillegom. De Noordwijkerhouter reed op zijn fiets in de Hoofdstraat in Sassenheim ter hoogte van de Sint Pancras toen de aanrijding plaatsvond. En helaas vermeldt de krant verder niet hoe het is afgelopen. Maar hij is in ieder geval gewond geraakt. Dus ik neem aan dat hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Dit is Flashback Radio met leuke muziek. En hier zijn Dolly Parton en Kenny Rogers.

Dolly Parton en Kenny Rogers zijn dat. En hun grote hit in de tijd. Het nummer dat heette Islands in the Stream. Ja, en het is zondagmiddag. Maar u moet weten, dit programma heb ik afgelopen vrijdagmiddag opgenomen. En ik heb het programma twee keer moeten opnemen. Want de eerste keer ging de technisch iets helemaal fout. Maar daar merkt u uiteraard niets van. Want u hoort uitsluitend de goede opname. En dat is de tweede opname. Ik zal waarschijnlijk wel weer een verkeerde knop hebben ingedrukt, waardoor de opname niet goed ging. Kijk of het nu wel goed gaat.

70 jaren muziek. Een van de populairste meidengroepen in de tijd. Doors D and the Bands. En een van hun hits. En dit was het nummer Shine Up. Op deze zondagmiddag, op dinsdagavond hier. Ik moet u even vertellen, want in een vorig leven ben ik ook nog discjockey geweest in een discotheek. En dat was, discotheek, bar, disco bar, hoe je het wil noemen. Dat was de Saloon in Warmond. En daar kwam altijd een meisje uit Oostgeest. Gerda van Polanen was haar vraag. Was haar naam, sorry, haar vraag. Nee, en ze vroeg altijd om een plaat van Dr. Hoek, kan ik me nog herinneren. En die plaat die kwam ik net tegen. Ik denk, die naam, die noem ik nog een keer. En ik ga hem draaien ook. Hier is Dr. Hoek. And when you're in love with a beautiful woman.

0: Dr. Hook en When You're In Love With A Beautiful Woman. Het is een van die hits. Volgens mij was dat zo rond 1980 ongeveer dat het een hit was. En die draaiden we dus, mocht ze luisteren, speciaal voor Gerda van Polanen uit Oegstgeest.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Dit is Bo met Flashback Radio. En u weet dat u hoort ons programma elke zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling die is op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur op onze lokale omroep Bo. En hier is een hele mooie, hier is Duffy. En hij heet Rock Ferry. En dat komt van de LP met dezelfde naam.

0: Oh, wat heeft ze een ontzettende mooie muziek gemaakt. Duffy is dat. Jammer dat we tegenwoordig niets meer van haar horen. Nee, dat hebben we gehad. Rock Fairy was dit van dezelfde LP. Met dezelfde naam, zo moet ik het zeggen. Duffy en Rock Fairy. We gaan direct weer een 3-in-1 draaien. Dat had ik al aangekondigd aan het begin van het programma. Maar eerst weer even een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden. En dat is de Leidse Courant van 21 mei 1976. Want de krant schrijft het volgende. Het gaat overigens over de Zilk. De werkgroep die zich bezighoudt met de totstandkoming van een gemeenschapshuis in de Zilk heeft gisteravond in het Van Nispenhuis een rigoureus plan ontvouwd dat als uitgangspunt kan dienen voor het definitieve plan. In de komende maanden zal in de Zilk een inventarisatie worden gemaakt van eisen en wensen die de diverse Zilker verenigingen aan hun gemeenschapshuis stellen. De werkgroep is ervan uitgegaan dat het gemeenschapshuis gebouwd wordt in combinatie met een accommodatie voor sportvereniging Van Nispen. En het plan omvat het hele sportgebeuren in de Zilk. Er is zelfs al een vierde tennisbaan in het plan opgenomen, terwijl de derde baan pas onlangs na veel gepraat is toegezegd. Die vierde baan is geprojecteerd op het stuk land waarop nu de kantine van de tennisvereniging staat. Deze zal, als die vierde baan er ooit komt, worden verplaatst naar een stuk grond ter grootte van 840 vierkante meter, dat nu nog eigendom is van de provincie. En verder is in het zogenaamde praatplan een derde voetbalveld geprojecteerd op het land van Bollepreker Pennings. En de sportlaan komt gedeeltelijk te vervallen. Bezoekers van het complex zouden hun auto's kwijt kunnen bij het gemeenschapshuis dat men gedacht heeft over het voormalige entrepôtterrein. Het land van de heer Pennings is volgens het plan bereikbaar via een weggetje langs het Hertenkamp. Nou, dat was een berichtje over de Zilk uit de Leidse Courant van 21 mei 1976. Ik zei het net al, 3-in-1. En dat zijn 3 platen van 1 artiest of van 1 groep achter elkaar. En dan hoort u mij even niet praten, dus het is lekker rustig. 3 platen en de 3-in-1 van deze week is van de Engelse zangeres Dusty Springfield. Ik wens u veel plezier. Tot straks.
1: Drie in één.

dat is onze 3-in-1 van deze week. Dusty Springfield, een van de grootste Engelse zangeressen, mag ik wel zeggen. En u hoort achterin volgens You Don't Have to Say You Love Me. Daarna Going Back en tenslotte The Summer Is Over. Nou, dat laatste, dat zit er voorlopig nog niet in. Want zoals het er nu uitziet, gaan we nog een hele mooie zomer tegemoet, hoor. Dit is Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren. En we gaan weer wat van eigen bodem draaien. Hier zijn Earth and Fire.

Muziek van eigen bodem is dat. En dat is Earth and Fire met een van hun grootste hits. En dat ding dat heet Memories. We hebben nog een berichtje uit de krant. Het kan nog net uit het Leids Dagblad van 18 mei 1976. En dat gaat over Noordwijkerhout. Want kardinaal Alfrink heeft gisteren in de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout afscheid genomen als legerbisschop. In zijn afscheidswoord zei de kardinaal dat vrede niet alleen door bewapening bereikt kan worden. En de taak van de aalmoezenier is het, zo zei hij, de evangelische waarde in te brengen in het militaire bedrijf. Tijdens de bijeenkomst werd kardinaal Willebrands voorgesteld als de nieuwe legerbisschop. En op de receptie waren onder andere aanwezig staatssecretaris van Lent van Defensie en korporaal van Groenstein. Ik zie op de klok dat het alweer tijd is voor de laatste plaat van deze Flashback Radio. En dat had ik gedacht en dat lukt dus niet helemaal. Nou, dan gaan we het gewoon op een andere manier nog een keer proberen. Want dat probleem had ik er straks ook al. Maar daar ga ik u niet mee vermoeien. Hier is Elvis Costello met zijn Oliver's Army.

dat is Elvis Costello en zijn Oliver's Army. En dat ging uiteindelijk toch nog goed, want er was een probleempje met de techniek. Zie ik hier op mijn rechter mengpaneel. Maar goed, dat mag onze technicus Sjaak op gaan lossen. En dat hoort u vast allemaal nog wel hoe dat is afgelopen. In ieder geval, dit was Flashback Radio weer. Mijn naam is Piet van der Voren. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Op zondag tussen 5 en 6 uur hier op Bo. En de herhaling die is op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. En we gaan eruit met een instrumentaaltje, zoals elke week. Hier is Exception en Air. Graag tot volgende week.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol.
9: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go.
8: We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
14: Vaarwel, oude onderbroek.
13: Ich bin Andy Meister.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollenstreek.
16: Met

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol.

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
9: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een